0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Dick ter Haar met het radionieuws. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. Onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, onder twee bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleven Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleven Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen, staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Klever Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Klever Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

go. De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Culemborg een kwartier vertraging. Dan naar de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel een kwartier oponthoud. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Heerde 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanavond volgt een aangename zomeravond en vannacht is het vrij helder en koelt het flink af. Morgen trekken steeds meer wolkenvelden over het land en is er minder zon bij 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het oosten. Morgen kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En tot het weekende krijgen we te maken met normaal Hollands zomerweer, met een mix van zon en wolken, bij temperaturen tussen 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Flinke vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En iets verderop op de A2 bij knooppunt Everdingen 20 minuten oponthoud. En tot slot de A12 Arnhem richting Utrecht, bij Maarsbergen nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groot en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten. Connect.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een 30 minuten vertraging. Iets verderop op de A2 bij knooppunt Everdingen ook nog eens 20 minuten oponthoud. En tot slot de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Wannenooi staat een auto in brand. Hierdoor heb je een 30 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, loopt het vast tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen. Hierdoor heb je 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan naar de A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij Waddenooi stond een auto in brand. Ze zijn er nu aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en reken hier op 1 kwartier extra reistijd. En op de N310, Arnhem richting Elburg, tussen de afrit Vierhouten en de aansluiting met de A28, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK-voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3. Het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurige intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is

Burg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis. I'm sitting

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koelpoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanavond volgt een aangename zomeravond en vannacht is het vrij helder en koelt het flink af. Morgen trekken steeds meer wolkenvelden over het land en is er minder zon bij 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het oosten. Morgen kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En tot het weekende krijgen we te maken met normaal Hollands zomerweer, met een mix van zon en wolken, bij temperaturen tussen 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27. Dan A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A50 Arnhem richting Eindhoven bij knooppunt Paalgraven duurt er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Neumarkt in Klee verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijeavondmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland.
2: Connect.

0: thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen, is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat de openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest een kwartier vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Alfred Arkel 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven bij knooppunt Paalgraven 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.

0: ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen 5 kilometer file. De opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Connect in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodríguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oosten knooppunt Bankhoef 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zo

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het zal overwegend droog blijven. Bij weinig wind wordt het een graad of 21 aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat tussen Westervoort en Knoopend Oudijk 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

wat even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: There's still hairs of you on the pillow that's empty now. You left your toothbrush in the cup by the sink. I wear your sweater, you won't get that one back. Some sort of paper.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim $10 miljard. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles tussen Zevenaar en de Duitse grens 5 kilometer file. A2 Den Bosch-Utrecht, 5 minuten vertraging bij Zaltbommel. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knoppentel en Afrit Arkel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het zal overwegend droog blijven. Bij weinig wind wordt het een graad of 21 aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden... de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm... met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer... de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen... werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar €301 miljoen. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot €291 miljoen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden... de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Afrit Leerdam een 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolvitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog relatief rustig op de wegen in onze regio. Een paar korte files, 5 minuten vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Deel. En de rechterrijstrook van de 28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle. Er staat een kapotte vrachtauto op bij Zwolle Centrum. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging vanaf Wezep rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is...

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het zal overwegend droog blijven. Bij weinig wind wordt het een graad of 21 aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 10 minuten vertraging aan de grens met Duitsland als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. Werkzaamheden op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Bij Alfred Arkel een kwartiertje tijdsverlies. 10 minuten vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Leerdam. Dan naar de A50. De file staat er weer vanuit Arnhem naar Os voor knooppunt Valburg. Nu 9 kilometer en 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging bij Elspeet als je over de N310 vanuit Elburg naar Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Thermacultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
3: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere vielen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten. De andere kant op tussen Culemborg en Waardenburg ook 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 1 kwartier. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel 10 minuten extra reistijd. Verder sta je alweer 10 minuten in de file op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. En dat geldt ook voor de A50 de andere kant op richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar ook 10 minuten op extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de cultuurfabriek.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in Gelderland. Er zitten een paar hele lange files bij, zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is de vertraging ruim een kwartier. De andere kant op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Beest is een ongeluk gebeurd. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Is daar sowieso wel extra druk vanwege de afgesloten A27. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel ook een kwartier vertraging. Een andere drukke weg is de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ruim 10 minuten vertraging. En op de N314 Doetinchem-Zutphen voor de aansluiting met de N319 ook ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen, en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg is de vertraging 25 minuten. De andere kant op, van Amsterdam naar Den Bosch, zelfs 3 kwartier oponthoud tussen Utrecht-Leidse Rijn en Beest. Bij Beest is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Alblasserdam en de afrit Leerdam 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 1 kwartier. En op de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren ook 25 minuten vertraging.

In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten.

Na de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De afgelopen twee weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, bij elkaar meer dan 200 kilometer file. Op de volgende weg heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur vertraging. De andere kant op tussen Utrecht Centrum en Beest 35 minuten oponthoud. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoeve ook 20 minuten. Op de A50 de andere kant op tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N233 tussen Kesteren en Veenendaal ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: dinsdagavond. Vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd. Op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van €5 miljoen is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een lange file tussen Veghel en Waardenburg. De vertraging is 25 minuten. Het is daar extra druk vanwege de afgesloten A27. Verder is het druk op de A12 voor Arnhem-Utrecht tussen Arnhem en knooppunt Grijshoord 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle 20 minuten vertraging tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Ossen en knooppunt Bankhoef is het oponthoud een kwartier. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen ook een kwartier vertraging.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere

0: half vier vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. En de afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 10 minuten oponthoud opleveren. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg is de tijdverlies nog 20 minuten. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Arkel ruim 10 minuten vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Amanda en My Friend horen hier bij Connect. Ik heb nu alweer problemen. Nu al! Nou ja.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ik moet er even allemaal aan wennen. Het is allemaal wat trager, het is allemaal wat langzamer. Maar goedenavond. Wat leuk dat je luistert naar Connect. Het is dinsdagavond, dus je weet hoe laat het is. We gaan er weer een gezellige avond van maken. Vanavond in de studio alles behalve leeg. Tenminste, hij is nu leeg. Compleet leeg. Ik zit hier normaal met Stefan, maar ik zit hier nu eigenlijk alleen. Is ook wel eens lekker. Ik kijk om me heen. Niemand waar ik tegen kan praten, behalve jullie als luisteraar. Dus dan ga ik er maar vanuit dat jullie een beetje terugpraten tegen mij. We hebben vanavond weer het Eftelingjournaal, dat komt voorbij. En ja hoor, de vraag van vandaag. En daar ook natuurlijk straks om 8:30, Joop's half uurtje. Dus blijf lekker hangen, zet de volume nog een klein tikkertje harder en geniet van de muziek, want we zijn er klaar voor. Want dit is Connect op jouw dinsdagavondshow. En we trappen de dinsdagavond meteen goed af. Ik moet zeggen, ik vind het een heerlijke plaat. Een echte klassieker die nog altijd gegarandeerd wordt voor een goed humeur. Wist je trouwens dat deze plaat uit 1981 komt en geproduceerd werd door niemand minder dan Quincy Jones? Iedereen zegt eigenlijk de Jackson's 5, maar dat was nog niet zo. Het was een van de laatste grote hits van de Jacksons voordat de broers eigenlijk allemaal hun eigen weg gingen. Zet de radio even gewoon wat harder. Want hier zijn de Jacksons en Can You Feel It?
1: Dit is Connect met Maurice.

laat even een voice memo achter. 0316 6x3. Dat is het nummer van de studio. Je kan een tekst insturen. Je kan ook iets inspreken. Kom je live op de radio. Ook goed. En we gaan proberen Stefan ook nog te bellen. Ja, inderdaad, want Stefan is vandaag jarig. Hij is druk aan het werk, dus ik weet niet of hij neemt. Maar we gaan het allemaal proberen op deze dinsdagavond. Dit is Can You Feel It?

The Jacksons en Can You Feel It? Heerlijke plaat is dat zeg. Het is inmiddels 11 minuten over 7. En ja, van de tijdloze klassieken gaan we door naar een echte 90s knaller. Deze hoor je nog niet altijd op een feestje. Maar als hij er eenmaal komt, dan gaat hij lekker. Het is van de Duitse producer Mouse T. De 98 versie werd een enorme hit dankzij de onweerstaanbare groove en de herkenbare vocalen. Dit is Mouse T en Honey.

0: grappige is wel, Mousty, Horny, 89, Flipje zegt meteen, ja, weet je wat het is? Deze plaat, ja, vat wel mijn hele leven samen. En terwijl Conquest ook zegt, het is nog niet eens 8 uur geweest of woensdag, en nou al van die vieze plaatjes op de radio. Oh, ja, dat kan natuurlijk allemaal op dinsdagavond hier bij Connect. Ja, en weet je wat ook kan? Ik weet niet, heb jij vannacht de wekker gezet? Om 2:15, misschien wel om 2:30, om ook even die voorbeschouwing te kijken. Sterker nog, ik ben gewoon beneden op de bank gaan liggen. Ik denk, ik ga wel wakker blijven. Ik ga het doen. Nou ja, uiteindelijk heb ik daarvoor niet kunnen slapen. Ik ben dus eigenlijk tot 3 uur wakker gebleven. Toen ben ik de wedstrijd gaan kijken. Toen dacht ik, nou weet je, dan kan ik nog even 2 uurtjes slapen voordat ik moet werken. Dat gaat ook nog wel goed komen. En uiteindelijk werd het nog eens een keer verlenging. En ook nog eens een keer penalties. En toen dacht ik, ja, nu heb ik maar gewoon 3 kwartier om te slapen. En toen dacht ik, en ik was al chagrijnig, omdat we natuurlijk weer heel, maar dan ook heel slecht gevoetbald hebben. En Marokko verdiend gewonnen heeft. En wij de penalties ook gewoon niet meer moeten doen. Uiteindelijk heb ik dus de hele dag doorgehaald. En daar heb ik vandaag wel last van gehad. Ja. Sterker nog, ik weet niet of het daardoor kwam, maar ik heb ook nog iets in mijn been gehad. Daar ga ik je straks meer over vertellen. Maar het was zelfs in Zevenaar, hebben ze in de Jan Mensstraat. In Zevenaar hebben zij, doen ze het elk jaar helemaal mooi. Weken van tevoren gaan ze daar beginnen met de Oranjestraat van Zevenaar. De hele straat wordt daar versierd. Elke keer wordt er bijgehouden. Er komt weer wat bij, gaat weer wat vanaf. En er komt van alles en nog wat. Vanochtend ontdekten ze toch weer iets anders. Want vanochtend was er blijkbaar een onbekende persoon die dacht, weet je wat, Nederland heeft verloren, ik pak mijn heggeschaar, ik knip alle vlaggen. Het wordt ook gefilmd, er loopt een jongetje ook achter hem aan die met een cameraatje staat en ze zijn keihard aan het lachen. Bij elk huis wordt hij met de heggeschaar, worden alle lijnen doorgeknipt en dan denk ik, wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nu in godsnaam aan het doen? Het is onbekend waar het nou vandaan komt. Of het nou vandaan komt of het een Nederlander is die zo erg baalt dat Nederland verloren heeft. Of dat er toch een Marokkaan is die denkt, weet je wat, ik ga de Nederlanders pesten. Ik weet het niet. Maar laat elkaar gewoon lekker maar rust. Die mensen hebben keihard erop geïnvesteerd. En uiteindelijk doe jij het in 10 seconden, maak jij het helemaal kapot. Nou, wat wij wel gaan doen, wij gaan het wel in ieder geval gewoon gezellig houden hier op de dinsdagavond. En Conquest zegt, ja, deze plaat Honey van Mouse, die is nog wel netjes, hè. Maar wat dacht je van die French Kiss? Wat dacht je daarvan?
1: De lekkerste classics en de beste hits.
2: Connect.

0: Jeremy Jackson en French Kiss. Omdat Conquest zei, ja, als we dan toch een beetje bezig zijn met die hele foute platen, dan maar deze er ook bij, hè. Ja, dames en heren. Ondertussen zijn er wat mensen aangesloten in de studio. Mag ik even een groot applaus? Arjan en Loetje zijn er! Ja, er werd gezegd, maar Maurice, wat is het toch leeg in de studio? Ik zeg, ja, Stefan heeft natuurlijk Helene Fischer en zo. Maar ja, ik wist natuurlijk stiekem wel dat jullie kwamen.
1: Ja, klein beetje.
2: Klein beetje wel. Je kreeg niks binnen. Geen vraag van vandaag.
0: Nee, ik kreeg geen vraag van vandaag binnen. Ik werd al helemaal chagrijnig en zo. Nee, grapje. Nee, nooit. Nooit.
1: Toen werd het natuurlijk de vaag van vandaag.
0: De vaag van vandaag.
1: Precies, want je hoort niks.
0: Nee. Ja, je had me een bericht gestuurd. Ik denk, oh, dat is de vraag van vandaag. Daar moet ik straks ook nog een verhaal over vertellen. Maar ik was hartstikke druk en ik vloog van links naar rechts. En ik denk, nou, die vraag van vandaag, dat komt wel. Het is stuurde niet één keer. Nee, het is niet de vraag van vandaag. Ik denk, nou, moet ik wel even gauw gaan luisteren. Want, maar gezellig, man. Ja, het is weer lekker druk in de chat ook. Het is weer gezellig. Arjan en Lutje zijn hier. En jij moet straks het Efteling-journaal doen.
1: Ja, ik hoorde het een minuut geleden, dus ja. Dat wordt feest.
0: Ja, als je op die plek gaat zitten, dan ben je aan de beurt.
1: Mag je nog daar gaan zitten?
0: Nee. Als je de plek pakt, dan pak je hem.
2: Dan ga ik niet daar.
0: Zitten daar. Nou, we gaan het zo direct ook even nog even voor het weekend hebben, want we hebben afgelopen weekend iets leuks meegemaakt. Toch?
1: Zeker. Nee, dat is niet zo.
0: Nee. Is hij thuis ook zo?
2: Nee, het is vreselijke lieverd. Hij maakt altijd grappen.
1: Dat doet hij anders nooit.
0: Heerlijk. Heb je nog de vraag van vandaag?
1: Ja.
0: Wil je die nu doen of zeg je nou, gooi er eerst maar even een plaatje en dan kan ik even acclimatiseren.
1: God. Dat kan gewoon hoor.
0: Het woord wat je niet zo vaak hoort.
1: Acclimatiseren.
0: Ja, mooi hè.
2: Ik vind het een heerlijk woord.
0: Ja.
2: Balanceren.
0: Ja, acclimatiseren. Ja, dat is lekker.
1: Dan ben je klaar voor de vraag van vandaag.
0: Dames en heren, het is 7:45, bijna 7:15. De vraag van vandaag.
1: Nou, dan komt hij, hè. Dames en heren, Stefan is niet in de studio. Dus dan hebben jullie het met mij te doen.
0: Kokedaar.
1: En dus de vraag van vandaag. En die luidt. Als je de mogelijkheid zou hebben om ondernemer te worden, zou je dat dan doen? En wat voor bedrijf zou je starten?
0: Oeh.
2: Dat is een leuke.
0: Oeh, ja, jou hoef ik niet te vragen.
1: Nou, ik zit te denken aan een sub-BV'tje, hoor.
0: Een sub? Ja, nog ja, eentje hoor. Erbij?
1: Nog eentje ernaast.
0: Daar hebben we het straks nog over. Nou, mocht jij zeggen van, nou, weet je, ik heb een eigen bedrijfje of ik wil graag een eigen bedrijfje beginnen. Wat zou het dan zijn en waarom? Toch?
1: Ja, nou precies. Dat is toch, ja.

0: Ik zag al een leuk antwoord van Double Dutch.
1: Oh ja. Nou, laat het even weten. Kan via twitch.tv/radiodevetteketting. Of nog leuker als je even een audioberichtje stuurt via 0316 6x3. Dan gaan we nu de nieuwe plaat van Russo en Mart Hoogkamer draaien. Ja, die gaat tegen de top 40 komen. Pak mij hierbij Connect.
2: Net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou,
3: zie je die

0: van Ruzo en Mart Holkamer. En pakt mij. Ja, deze gaat de top 40 binnenkomen. Ik voel het al. Maar wat me opvalt, is sowieso heel veel Nederlandstalige platen in de top 40 staan.
1: Ja, laatste tijd wel.
0: Ja, ja. Ik weet dat Arjen niet zo fan is van een Nederlandstalige lied.
2: Nope.
0: Maar in die top 40, ik zag, hoe heet die, van Barneveld zag ik erin staan. Die met de zwoele zomernachten, die stond erin. Wat hebben we nog meer? Cheerio staat er natuurlijk in. Moet dat nou, die staat erin.
2: Maar Cheerio is natuurlijk groot gemaakt door de grootste streamer van Twitch.
0: Nou, ja, wat lief, hè. Gaat hij me dan ook betalen, denk je?
2: Royalties, ja. Lappen, gek.
0: Lappen. Ja, heerlijk. Jouw vraag van vandaag was, als je een BV mocht starten, of je dat dan zou doen?
2: Ja, en wat?
0: En jij zei al meteen dan een hele leuke opmerking van Double Dutch. Als je denkt, wat een gekke naam is dat. Maar dat is de Twitch-naam, zo noemen we dat, hè?
2: Ja,
0: een stream op Twitch.
2: Twitch-naam.
0: Ja. Ja. Die had een Alpaca Kammers BV.
1: Oh, dat vind ik echt briljant gewoon.
2: Vandaar dat ik even deed.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Alpaca's, alpaca's kammers. Maar is dat dan ook dat je dan alpaca's laat komen en dan die gaat kammen?
2: Ja, of zijn het alpaca's die jou moeten kammen?
0: Lekker man. Die zegt, ik zou een stichting beginnen.
1: Al waarin?
0: Ja, dat is wel, het is wel leuk als je een stichting kan beginnen. Jolanda die zegt, nee dankjewel, geen interesse, druk zat met vrijwilligerswerk. Kijk, dat is ook een keuze natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Conquest, die zegt, ik begin een adviesbureau voor gemeentes. Echter, dan loop je binnen en als het fout is, ben je altijd ingedekt, want het was maar een advies. Ja! Ja.
1: Briljant.
0: Kijk, of ze er wat mee doen, dat is hun probleem ook.
2: Dat heet jezelf indekken.
0: Ja. André die zegt, nou, mij niet gezien, het is voor mij te veel stress. En Zwartje zegt, die denkt er lekker aan zijn gezin. Ja, en bovendien in de taxibranche is het zo goed als bijna niet te doen als eigen baas. Dus dikke doei.
1: Nee, maar dan snap ik heel goed.
0: Ja, ik bedoel.
1: En bovendien als taxichauffeur ben je best wel vrij.
0: Ja, ik bedoel, je kan wel zelf bepalen wat je gaat doen.
1: Ja, of tenminste waar je naartoe rijdt. Nou, dat is dan ook weer niet helemaal waar.
0: Nee. Heb je net een gast? Ja, waar wilt u heen? Amsterdam? Nee. Nee. Ik bepaal, we gaan naar Rotterdam.
2: Jij wil naar Parijs.
0: Ja.
2: Jij wil helemaal niet.
0: En je gaat gewoon betalen.
2: Juist.
0: Even kijken hoor. Modi die zegt, ik wil betaald niets doen. Lijkt me wel wat. Ja. Ja, maar dat wilt iedereen natuurlijk. Jessica die zou wel voor zichzelf willen beginnen. Een ruimte waar ik voor jong en oud dingen kan organiseren. Van kinderfeestjes tot spelletjesavonden. Ach. Knutselmiddagen, avond, kaartavonden, et cetera, et cetera.
1: Leuk, creatief, ja. Met kinderen.
0: Maar ik vraag me af of je daar echt salaris mee kan verdienen.
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ja, ik denk het als je het vanuit bijvoorbeeld een naschoolse opvang doet. En vanuit zo'n koepel, zeg maar, iets op kan zetten.
0: Ja.
1: Waar meerdere scholen aan gelinkt zijn, dan zou dat best wel eens tot een succes kunnen komen.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
0: Ah, Phil heeft ook een mooie. Ik zou wel een ondernemer willen worden om zo de Arnhemse daklozen en de waarjongens te helpen. Wat ik ga doen, heb ik nog geen idee, maar dat is wel mijn idee. Ja, ik vind dat wel weer mooi hoor.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als je toch iets voor de medemens wilt doen, dat is toch schitterend.
1: Ja.
0: Ja. En Panda, die zegt, losgezien van mijn huidige situatie zou ik waarschijnlijk nog ervoor kiezen om iets in de ICT of de muziek te gaan doen. Ja, muziek is altijd goed.
1: Ja. Ja hoor, want Panda die kan dat.
2: Panda die kan dat, ja.
0: Wat kan Panda? Kan Panda goed muziek maken?
2: Jij hebt toch ook de plaat van Panda gehoord?
1: Jij hebt hem zelfs nog gedraaid.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ah. Wat, ja.
1: Er moet wel een album komen, bedoel je?
0: Ja, maar het is soms zo lastig in die muziekindustrie. Het is ook een beetje gunfactor of zo.
2: Dat is wel waar, ja.
1: Of gewoon knijten goede muziek maken.
0: Ja,
1: en uiteindelijk,
0: dat ze niet om je heen kunnen.
1: Ja, weet je, op het moment dat je het goede gehoor hebt, ja. Why not?
0: Flexibel die wilt een zorgboerderij beginnen. Didi wilt iets in de Kinkability doen voor toegankelijk events creëren, et cetera. Flipje wilt een ZZP pitmaster worden. Nou, en zo gaat het door. Wolfie zegt voor mezelf willen beginnen gimmen.
2: Huh?
0: Oh.
1: Gimmen.
0: Oh, nee, ik lees verkeerd. Gimpenpimpen.
1: Ja, gimpenpimpen. Ja. Ja, maar dat doet ze.
0: Doet ze dat?
1: Ja.
2: Jazeker.
0: Maar waarom begint ze dan niet voor zichzelf?
1: Waarschijnlijk op dit moment nog te weinig vraag.
0: Dames en heren, mocht je jouw gimpen willen pimpen, laat even een berichtje achter. Ik zorg dat je in contact komt met die persoon, want zij gaat dan jouw gimpen pimpen.
1: En ze doet het goed.
0: Ja? Ja.
1: Ze doet het heel goed.
0: Oh.
1: Ja. Ja.
0: Die wolfje, hè. Lekker bezig, hoor. Super vet. Jij dan?
1: Ikke. Nou, ik zei al tegen Arjan, ik ben van iemand van alles en nog wat. Ik vind het leuk om juist heel veel variatie te hebben. Dus we kwamen al met een bedrijfsnaam, Miss Fix It. Ik vond het fantastisch.
0: Heerlijk. Ja, Miss Fix It, ja.
1: Ja, of het nou een huiskamer inrichten is, of dat het op een vulkaan staat om metingen te doen. Het maakt me echt niet heel veel uit.
0: Maar ja, dat is wel...
1: Vrijheid.
0: Ja, vrijheid, blijheid natuurlijk. Ja, nee, zeker. Ja, jou hoef ik het niet te vragen.
2: Nee.
0: Want ik bedoel, je hebt er nou net eentje opgestart.
2: Dat ook, ja. Die is ook 3 letters. Maar deze begint toch wel met een B.
0: En hoe?
2: Een barbecue B.
0: Ja, maar dat, weet je, je hebt er bedrijven die gewoon een aanhang hebben... en die naar barbecue-evenementen gaan.
2: Klopt. Ja,
0: maar dan zit je wel seizoensgebonden, denk ik.
2: Wel. Ja, winterbarbecue is ook wel hip, maar dan gaat het toch het drukst in de zomer. Maar de cateringkant op zou ik denk ik wel doen, ja.
0: Ja, dat lijkt me ook wel wat voor jou.
1: Ja.
0: Kijk. Oké, nou, dan gaan we verder met muziek. Anders zeggen ze weer, jullie praten weer veel te veel. Al 8 minuten ben ik aan het luisteren wat jullie allemaal willen doen. Nou, vooruit dan maar. We gaan er nu

0: Beauty and the Beast. En ik heb een online producer, die zit al op zijn klokje te tikken. Ja, ja, Maurice, het is 7:07. Je vergeet gewoon de hoogtepunten van het nieuws. Nou, dat waren ze. Dat waren de hoogtepunten van het nieuws, dames en heren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne in Hoogkeppel in 2024. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. En een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En nu de verkeersinformatie. Arjan!
2: Ja, hallo. Er staan 0 files en 0 flitsers gemeld. Maar er zijn wel overige meldingen op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen wegwerkzaamheden. Ja, en ook nog op Utrecht, Breda en Ede richting Barneveld. En daar hebben we niks mee te maken.
0: Gewoon doorrijden, gas erop. En dan het weer. Vanavond zijn er veel hoge wolkenvelden en schijnt af en toe de zon nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht zijn er vaker heldere perioden. Koelt het flink af naar een graadje of 13, dus ramen en deuren open. Woensdag is er flink wat ruimte voor de zon en verschijnen er snel stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een grote onweersbui. Dus pas op, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

mooi gitaarspel van Lenny Kravitz. En Always on the Run hoorde je hier bij Connect. Dames en heren, jongens en meisjes, het is 13 minuten voor 8. Tijd voor...

0: Jan, wat is er allemaal in de wereld van wonderen? Wat zit jij nou te lachen?
1: Nee, het is elke keer weer. Ta-da-da-ta-ta! Als een dirigent zo. Hoppa!
0: Ja, maar het is toch ook heerlijk. Ja. Het is heerlijk, dames en heren. Het is heerlijk. Het Efteling Journaal met Arjan.
1: Jongens.
2: Nou, dan komt hij dan, dames en heren. Ja, wisten jullie dat koning Willem-Alexander als een van de eerste het nieuwe stoeltje van de nieuwe achtbaan heeft geprobeerd?
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Was hij undercover of wisten mensen dat hij kwam?
2: Nee, alleen het bedrijf, dus de producent van de achtbanen, die wist dat.
0: Oh.
1: Is hij er alleen in gaan zitten of heeft hij ook het...
2: Nee, hij is er tot op heden alleen in gaan zitten.
1: Oh.
2: In het stoeltje.
0: Ja, hij durfde niet.
2: Ja, ik denk het. Het is de koning. Ik bedoel, een hele dapper man.
1: Ja. Heeft hij een gouden stoel gekregen dan tenminste?
2: Ik denk het niet, dat staat er niet bij.
1: Nou, oké.
2: Maar dat. En het bedrijf die houdt er dus nog even een beetje achter gesloten deuren wat er nou precies allemaal gaande is. Wel is bekend dat er eenzelfde soort model al een keer is verkocht aan Six Flags in Amerika. En dat hij dus binnenkort op de beurs, als ze daar staan en ze gaan dat dus lanceren met hun nieuwe achtbaan, dat dan het nieuws naar buiten komt.
0: Maar de achtbaan is nog niet bekend wat het gaat worden.
2: Nee.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Ben benieuwd.
0: Ze hebben, ik bedoel, de Efteling maakt wel stappen hoor, met betrekking tot grote achtbanen, nieuwe attracties. Maar ze hebben al behoorlijk wel wat achtbanen.
2: Ja.
0: Maar er is ook niet bekend wat voor naam die krijgt, wat voor soort ride het is.
2: En zover ik kan zien niet. Tenzij mensen meer weten.
0: Ja, mocht je meer weten, laat ons weten. 03-16-6-3. Ben je wel eens in de Efteling geweest?
2: Eén keer.
0: En wat vond je ervan?
2: Druk.
0: Ja, het is ook een drukke attractiepark, ja. Ja, maar wel leuk.
2: De aankleding en zo, het is wel echt een andere wereld waar je in bevindt.
0: Die hele setting aan zich vind ik wel een mooie setting. Ja,
2: zeker
0: mooi! Oké, dat was het.
2: Dat was het wel.
0: Nou, dan gaan we gauw weer verder met muziek. Get Genough. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, maar het is een gekke... Get Genough?
1: Ja, genoeg.
0: Genoeg.
2: Goed genoeg.
0: Goed genoeg. En die Duitsers zijn ook goed genoeg. Oh nee, die zijn ook naar huis.
1: Die zijn ook naar huis. Oh nee, nog niet. Catch Craig.

0: Oh nee, dat was het niet, hè. Het is, wat was het ook alweer?
1: Goed genoeg.
0: Goed genoeg. Ja, we hadden het even over mijn Engelse taal. Blijkbaar spreek ik de R als een W uit. Request. Heerlijk. Och, man. Terwijl we het net over de Efteling-journaal hadden. En Zwartje zegt, wij gaan dit jaar naar Toverland. Ik kan je vertellen, Toverland is echt heel leuk.
1: Oké.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben helemaal in het begin geweest. Toen hadden ze alleen die grote achtbaan, de Trooi-achtbaan hadden ze daar. Dat dacht ik van, nou oké, okay, weet je, daar kan wel iets meer bij dan alleen dat, hè. Want jullie zijn nu aan het pochen met zo'n achtbaan.
2: Maar ben je erin geweest? Want ik weet dat je hoogtevrees hebt. Ja.
0: Schrijf het er even lekker in.
2: Nee, ik... Ik ben net Stefan. Ja.
0: Nee, ik ben er niet in geweest. Oh, wel. Nee, dat was een Six Flags trouwens.
1: Kijk, ja, daar dat ben je wel een achtbaan.
0: Nou ja, dat is ook de Goliath.
1: Oh, dat is de allerhoogste van allemaal.
0: Ja, maar even serieus. Ik zou je... Nee, even kort dan, hè. Want we moeten naar het nieuws van 8 uur. Ik had een date. Ik was 16 of 17 of zo. Ik denk echt, ik was helemaal verliefd op dat meisje. Echt stapelverliefd. En nou, zij zegt, weet je, zullen wij anders een keer naar een leuk attractiepark gaan? Ik denk, ach, kak. Oké, okay, waar gaan we naartoe? Six Flags. Dus we komen naar Six Flags. Ik denk, ik kan wel wat moffelen. Ik regel dat wel. Komt allemaal goed. Ik bluff me hier al uit.
1: Ja.
0: We gaan naar de Goliath. Ja, luister. Je wilt indruk maken. Toch? Maar ik bedoel, je bent een man.
1: Het is heftig.
0: Dan komt er ook nog voor mij in dat karretje een kerel te zitten. Die heeft zo'n hele grote hondenknuffel bij zich. Die zet hij naast zich neer als bijrijder. Die loopt daar mee te ouwe hoeren. En ik denk, oh mijn god, dit gaat niet goed komen. Dit gaat niet goed komen. Toen gingen we dus omhoog, dus ik zat dus zo met mijn ogen dicht. Zeg, gaat het wel? Nee, joh, ik zei dat prima. Maar op het moment dat hij dus de weg gaat, dat gaat zo godgans hard. Ik heb de hele rit zitten vloeken. Uiteindelijk was het toch wel mijn vriendinnetje geworden. Ze vond het toch wel aandoenlijk.
1: Oh, maar dat is dan wel liefde, hoor.
0: Jawel, maar ik dacht echt, holy crap, waarom dit? Oké, we gaan richting het nieuws van 8 uur. En dan zijn we straks terug met de 2 uur. Tijd vliegt voorbij als het gezellig is, hè?
2: Veel te snel.
0: Tot zometeen.
3: Je luistert naar Connect.

0: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Connect.

0: Een P, een uitroepteken en K, dat maakt Pink. En dan denk ik, ja, het maakt toch niet uit hoe je zo'n naam schrijft. So what?
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: 7:08, welkom bij het tweede uur bij Connect. Arjo, goedenavond.
2: Hallo.
0: Ah, Loetje ook nog, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, we zijn er nog weer, hoor, dames en heren. We zijn er weer. Tweede uur, we hebben straks natuurlijk Joop's half uurtje. Mocht je een leuke item weten, mocht je zeggen van nou, daar moet het absoluut over gaan, laat het ons even weten via 0316 6x3. Ja, heb je wel eens een take gehad?
2: Een take?
0: Ja. Wel eens een take gehad?
3: Ja, ik heb wel eens een take gehad.
0: Och man, man, man. Ik zat vanmiddag in de tuin en toen keek ik op mijn benen. Denk ik, wat zit daar toch? En hoe dat dan verder is gegaan, dat laat je dan zo weten. Eerst gaan we muziek draaien.
2: Wat een cliffhanger.

0: Kijk, er komen complimenten binnen. Wolvin die zegt, het is weer gezellig in de studio. Zit weer te genieten hier. Hoppa! Ja, het is ook echt wel een feestje. Debbie die zegt ook, ja, weet je, ik ben er heel vaak niet. Omdat ik moet keihard werken, want anders kan ik mijn vakanties niet betalen. En ze zegt, ik heb ook wel eens een take gehad toen ik 10 was. Gelukkig niets aan overgehouden. Nou, dit was mijn tweede take. Ja, ik zat vanmiddag in de tuin en ik had net gedoucht en ik zag een klein wondje. Ik heb het jullie net al natuurlijk over een beetje verteld. En toen dacht ik, is het nu een wondje, een korstje of is het nou toch echt een pootje wat ik zie? En toen heb ik uiteindelijk mijn telefoon er maar bij gepakt. Helemaal close-up erin gemaakt. En ja hoor, je zag de pootje zitten.
1: Oei.
0: Ja. Toen dacht ik, ja, ga ik nou zelf zitten frotten eraan? Ik denk, nee, weet je wat, ik moet toch nog even een boodschapje doen. Ik rij maar even langs de huisarts. Nou, de huisarts deed niet moeilijk. Ze zei, kom maar, ik haal hem er wel even uit voor je. Maar blijkbaar was deze take dus kapot.
1: Ja. Ja. Heeft zich volgen. Nee,
0: dit was een. Ja, dit was een downie of zo, denk ik. Ja, dit was een downie take. Hij had zich wel erin gebeten, maar hij had zich nog niet volgezogen. Überhaupt nog niks. Er zat helemaal niks in. Dus ik denk dat het een luie take was, denk ik.
2: Ja. Of hij wachtte op take 3.
0: Ja, had een sabbatical, had hij. Ja. Ik heb geen idee. Ze heeft hem er wel uitgehaald. Maar dan komt de vraag natuurlijk. Hoe lang zit hij er al? Ja, ik heb geen idee, joh. Ik zit niet dagelijks naar mijn bed, naar mijn kuiten te kijken. Hij zat ook in mijn kuit.
2: Op je kuit?
1: Volgens mij op je kuit?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dat is ook gek, hè? Normaal zitten ze in de liese of een oksels. Ja. Nee, hij zat gewoon in mijn kuit. Dus hij was een beetje kapot. Ze zeggen ook, ja, wat moeten we dan? Hè? Want hè, als je niet weet of die langer dan 24 uur zit... want na 24 uur moet je antibiotica krijgen.
1: Ja.
0: Nou, ik zeg, weet je wat, geef mij die antibiotica-kuurtje maar. Ja. Hè? Heb ik dan toch bacteriën in mijn lichaam ergens of waar dan ook... dan is dat ook meteen gewoon weg.
2: Just in case.
0: Ja, just in case, toch? Nou, ik kan je vertellen. Ik heb dat, voordat ik hierheen ging, heb ik hem ingenomen. Vies!
1: Ja?
0: Vies!
2: Wat is dat, vies, hè?
0: Ja, nou, ik had net gegeten, want je moet hem met eten innemen. Ik moest echt mijn eten binnenhouden.
2: Het was echt zo erg.
0: Ja, het was echt heel ranzig. Ja, we hebben het nog gelukkig gehad. Als hij nog niet vol zit, dan is hij er echt nog niet lang. Nee, dat klopt, wordt er in de chat gezegd. Afmaken die kuur, het waren maar 2 tabletjes gelukkig. En het kan zijn dat deze take dus wel een down-syndroom had of zo.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee.
2: Een trage take.
0: Ja. Maar dat betekent dat hij nog steeds wel de ziekte van Lyme bij zich kan dragen. Dus ja, nou ja, ik moest ook een foto maken van het wondje, mocht dat groter worden en zweetplekken en dat soort dingen. Dan ga ik gewoon weer langs de huisarts.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want mensen, zonder dat je het soms door hebt, dan...
1: Zit hij er?
0: Ja, dan heb je de ziekte van Lyme.
1: Ja, zo ook een vriendin van mij.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Heeft ze er nog steeds last van?
1: Ja, ze hebben daar meerdere stages, zeg maar. En zij zat direct, geloof ik, in stage 3.
0: Oké.
1: En dat is behoorlijk heftig. Dus zij heeft er gewoon dagelijks last van.
0: Echt?
1: Ja, die heeft. Ja, ze leeft als iemand van 70.
0: Oh,
1: en dan is ze was 25 toen ze het kreeg. Dus ze heeft het energielevel van iemand van 70.
0: Nou ja, dan heb ik gelukkig maar even die antibiotica-kuurtje genomen. Ik denk dan.
1: Beter.
0: Kan er niet kwaad. En als ik dan toch ergens bacteriën in mijn lichaam heb zitten, dan zijn die ook gewoon weer meteen weg. Hoppakee.
3: Connect.

0: Ja, ik krijg een duimpje. Hij is goedgekeurd. Ja, voor de mensen die denken, waar hebben die mensen het allemaal over? Ja, we zitten lekker op Twitch. En op Twitch hebben wij mensen die kunnen lekker meekijken. En sommige mensen zitten er al vanaf het eerste uur erbij. Heerlijk is dat, ja. Oh! De temperaturen zijn iets gedaald. Nederlandse helft al ligt eruit. Duitse helft al ligt eruit. Het gaat lekker.
1: Ja.
0: Maar wij zijn er gewoon nog op de dinsdagavond, hoor.
1: Ja, gelukkig wel, zeg.
0: Lekker, hoor. Straks Joop's half uurtje. Gaan jullie nog op vakantie dit jaar? Hebben jullie vakantieplannen?
2: Wel vakantieplannen, maar niet dit jaar.
0: Nee. Oh, kijk. Jullie zijn al geweest, hè?
1: Ja, wij zijn ook al geweest. Maar het is... Laten we het zo zeggen, het heeft meer zin om te gaan werken.
0: Oh.
1: Als mensen er niet zijn.
2: Startende ondernemer, hè?
0: Ah, alle andere ondernemers zijn op vakantie en jij kan de klussen pakken.
1: Iemand moet de zaak draaiend houden en dan kun je je prijs pitchen.
0: Wat is dat lekker, hè? Ja, wat is dat lekker. Ja, nee, groot gelijk heb je. Nou, weet je wat? Om dan toch nog een beetje alvast in die vakantiestemming te komen, gaan we straks Joop's half uurtje alleen maar vakantieplaatjes draaien.
1: Lekker.
0: Ja. Of dat je een plaatje...
2: Hè? Dat idee kwam van Jola, toch?
0: Ja, ja, maar ik heb ook wel een plaatje waarvan ik een hele fijne herinnering heb aan een vakantie. Dat mag ook.
1: Oh?
0: Ja.
1: Wil je hem delen?
0: Ik ga hem straks als eerste plaat draaien, ja?
1: Oeh.
0: Ja, maar dat is er een, daar verwacht je het niet van.
2: Oké.
1: Okay. Ik ben heel benieuwd.
0: Daar verwacht je het niet van, maar die ga ik straks even draaien. Dus mocht jij een leuke vakantieplaat hebben, 0316 6x3, dat is onze appnummer. Daar kan je je plaat in kwijt. En dan gaan we hem straks misschien wel over zo'n minuut of, wat zou ik zeggen, 7. Hebben we het nieuws? En daarna Joop's half uurtje. Nou, heerlijk wat heerlijk.
3: Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: Goeie plaat van de Achterhoekse zanger. Of dit Twente komt ze vandaan, Niels het Belangen, toch? Of Achterhoek?
1: Amelo.
0: Something good, hoor je hier bij Connect. En ja, normaal zit Stefan hier. Maar ik heb wel de mazzel dat ik al twee dinsdagen goed vergezeld word. Vorige week had ik natuurlijk Jola en Conquest. En nu heb ik Ayan en Lucie, ja! Stefan is druk aan het werk. Maar Stefan viert nooit zijn verjaardag, hè?
1: Oh.
0: Hij vindt de verjaardag helemaal niks.
1: Nee, we kunnen de hand met hem schudden.
0: Ja, ik normaal ook niet, maar ik dacht, ja, ik ben nu 40, weet je, dan moet ik wel een klein feestje geven. Maar Stefan, die vindt het echt helemaal niks. Dus we gaan even kijken of we hem... moet ik even deze uitzetten, zo, hop. Of we hem te pakken krijgen. Of die doet. Hallo.
2: Dag, Stefan.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Lang.

0: jij van?
1: Norris.
0: Hij is aan het werk, hij is heel serieus, hè? Gefeliciteerd, hè?
1: Dank u wel.
0: Zit je lekker weer bij de McDonald's?
1: Ja, zeker. Hoe raad je het?
0: Ja, nou, ik kan je vertellen, we hebben een razende reporter. Kijk eens achter je. Niemand?
1: Dat had hem zo kunnen zijn.
0: Hoe oud ben je geworden, Stefan?
1: Ja, mag ik niet vertellen op de radio, hè?
0: 38?
1: Ja, precies dat.
0: Ja. Ik ga even kijken, want in de chat gaan mensen ook jou feliciteren. Gefeliciteerd met je verjaardag, zegt Jola. André zegt nogmaals gelukkige verjaardag, Stefan Meeses. Sabrina die zegt ook, die had hij wel verklapt toen je bij de McDonald's zat. En Swartje zegt ook gefeliciteerd, jonge god. Nou, als je nou niet jarig bent.
2: Ach.
1: Nou, wie hoor ik allemaal op de achtergrond?
0: Nou, dat is Arjen en Loetje zitten hier in de studio.
3: Ja, hallo, Bopper.
1: Oh, wat is dat lekker, hè?
0: Ja. Ze dachten, ja, Stefan laat Maurice alleen. Wij gaan hem even vergezellen.
1: Nou, doen ze goed.
0: Ja, toch? Kijk, heeft Helene Fischer al over jou gezongen, of niet?
1: Nee, ik ben gewoon weggelopen. Ja, pauze is pauze, hè?
0: Ja, dat is waar. Tot hoe laat moet je?
1: Ja, een uurtje op één.
0: Nou, succes dan.
1: Gaat lukken.
0: Oké, nou Steven, fijne avond, hè? Ja, komt goed, hè?
1: Jojo.
0: Hoi. Je ziet het, hè? Hij is gewoon aan het werken. Dan is hij in één keer heel netjes, hè?
2: Ja.
0: Ja, hij is een nette man in één keer. Voordat. Komt het omdat hij 38 is geworden, hè?
3: Ja,
0: ik denk dat het is. Ik denk dat het hem stiekem zou zijn. Nou, Steven, nogmaals, gefeliciteerd.
4: Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: En wat een heerlijke plaat. En het grappige eraan is, in de chat gaan ze ook helemaal los. Ja, wat vind jij nou een echte vakantieplaat, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, dat loopt lekker door. Maar eerst gaan we naar de hoogtepunten van het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. En tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne in juni 2024 in Hoogkeppel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dan de verkeersinformatie, Arjan.
2: Ja, er staan 0 files van 0 kilometer en 0 flitsers gemeld.
0: Dus je kunt lekker doorrijden, gas erop.
2: Hoppa.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Oh, hij doet het. Vanavond zijn er veel hoge wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht zijn er vaker heldere perioden en koelt het flink af naar een graadje of 13. Er staat weinig wind. Woensdag is er flink wat ruimte voor de zon en verschijnen er snel stapelwolken. En enkele stapelwolken groeien uit tot grote onweersbuien, dus hou er even rekening mee. En met veel plaatsen houdt het ook nog te droog, dus dat scheelt dan nog. Het wordt 22 tot 25 graden. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. 8:58, dus het is tijd voor Joop's half uurtje. En ik had je verteld, mijn vakantieplaat, daar gaan we dan mee beginnen.
2: Ja, ben benieuwd.
0: Ja, ik laat hem je horen en dan leg ik daarna uit waarom ik die plaat, dat een goede vakantieplaat voor mij is.
2: Nou, top.
0: Als hij doet.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, de Will Slim Shady. En ja, ik zei het al, heel veel mensen verwachten dit niet als een vakantieplaat. Maar ik heb hier zulke goede herinneringen aan. Ik was op een camping ergens in Brabant met vrienden. En dat was een soort renesse. Ja, je had het wel het juiste woord. Het was een soort renesse daar. En ik heb daar elke avond zo losgegaan op deze plaat. En als ik hem dan weer hoor, dan brengt het me weer terug naar die tijd. Het was gewoon heerlijk. Hoppa, stond hij daar in die discotheek met een stiekem een beetje een biertje te drinken. Want dat mocht natuurlijk niet en zo. Nou, niet te veel, hè?
1: Net iets te jong.
0: Ja, net iets te jong. Niet te veel drinken. En nou ja, dat...
1: Heb jij ooit wel eens met een vals idee naar binnen gelopen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Dat is goed.
0: Nee, dat heb ik echt nog nooit gedaan. En ik wist ook niet eens dat het kon, hoor.
1: Nee?
0: Nee, ja, weet je, toen ik ging stappen, toen was ik 15, 16 of zo. Dan kom je natuurlijk niet in.
1: Ja.
0: Maar mijn beste maat, die had heel veel oudere vrienden. Zijn broer, die had een hele grote groep oudere vrienden.
1: Ja.
0: Dus wij liepen altijd een beetje in het midden van die groep.
1: Ja.
0: Liepen wij eigenlijk met de rest wel een beetje mee. En
1: ja,
0: soms
1: precies.
0: Werden we wel geweigerd en dan gingen we ook gewoon weg. Ja, dan moet je het ook gewoon accepteren in ieder geval.
1: Ja.
0: Ja. Ik krijg zojuist een berichtje, we hadden het even over het Efteling nieuws. Er komt een appje binnen. Willem-Alexander heeft namelijk in een prototype karretje gezeten.
1: Ja. Oh.
0: Voor een achtbaan, welke een combinatie zal zijn tussen een motorachtbaan en een hangende achtbaan.
1: Oh.
2: Dat dus.
1: In de Efteling?
0: Ja.
1: Zo.
0: En er heeft er ook eentje in Frankrijk en het pretpark met attracties en shows. Wat wordt het? Een soort vliegende motor of zo wordt het dan of zo?
2: Ik heb geen idee.
1: Vliegende schotel.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Nou ja, we houden de mensen wel bezig met het Eftelingsjournaal. Iedereen zegt ja, waarom doe je het Eftelingsjournaal? Nou, je ziet het.
2: Ja.
0: Het houdt de mensen bezig. Deze plaat is volgens mij door Modi aangevraagd, maar volgens mij zag ik hem ook door Conquest. Als ik het niet goed heb laten... sorry, het spijt me. Die wilden MC Maaike en DJ Sven.
1: Oh?
0: Ja, met Holiday Rap.
2: Holiday.
0: Ja, dat kan erbij. Dat is eigenlijk ook wel logisch als je een vakantieplaat draait. Holiday Rap, hoor je hier nu bij Connect? Oh nee, wacht even. Holiday Rap. Rap.
1: Rap.
0: Nee, Rap. Rap.

0: Holiday Rap. Rap, rap, rap. Ja, nu jij het, ja, nee, ja, nu jij het gezegd hebt, Arjan, ga ik er echt op zitten letten.
1: Ja, maar het is wel Arjan.
0: Arwan. Mensen zullen wel denken, waar hebben ze het over? Nou, mijn Engels is niet zo heel best. En Arjan, die ga ik erop letten ook. Arjan, die zegt, ja, als jij snel Engels gaat praten, dan hou je de R, maak je er een W van.
1: Ja. Dat viel me gewoon op.
0: Dus Holiday Web.
1: Dat is verder geen commentaar of vervelende
0: nee, nee, nee, nee, nee. Ik kan het ook prima hebben. Even kijken, want er wordt ook nog gevoetbald volgens mij. Want ik zie nu weer een score binnenkomen. Even kijken, want ja, wij liggen er wel uit. Maar Ivorcus Noorwegen is bezig. En Noorwegen die scoort zojuist de 2-1. Er stond 1-1, dus dat, toch zijn die wedstrijden allemaal toch wel een beetje spannend. Het loopt toch allemaal een beetje op het einde. Nou, leuk.
2: Ik vind ze pittig vooral.
0: Ja, ik vind die scheidsrechters ook niet heel goed.
2: Nee, ik vind
0: we hebben
2: ze
0: niet verloren van die scheidsrechter, maar het is wel...
2: Het zijn wel, ik denk wel een beetje... Mag het niet zeggen, maar wel voelt een beetje corrupt hier en daar.
0: Ja, en vooral bij je als Argentinië speelt. Ik bedoel, daar is geen discussie over mogelijk. En we gaan door, want we hebben... Oh, ik heb echt heel veel platen die ik nu moet draaien. Ik ga 9 uur nooit redden, joh, met al die platen. Dat moet er dik eroverheen. Ik krijg zojuist een appje binnen... Van Geert-Jan. Geert-Jan, goedenavond. Leuk dat je luistert. Hij zegt, ik wil graag Sounds Like a Melody van Alphaville. Was toen zo'n mooi liedje toen ik Duitsland was. Kijk, sommige mensen hebben gewoon een fijne herinnering.
1: Ja.
0: Dan ben je in Duitsland en dan hoor je deze plaat. En dan denk je, nou, dit is mijn plaat, mijn vakantieplaat. En die ga ik gewoon aanvragen tot dinsdagavond. Sounds Like a Melody. Speciaal voor jou.

0: Wilde je wat zeggen?
1: Nee.
0: Ja, je was al lekker snel. Dus ik denk, ja, misschien wil je wat zeggen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Nee, dat is...
1: Nee, hij zei
0: Ja, ja. Ja.
2: Het was, ik was aan het denken.
0: Ja.
2: Dus lekker met ei.
0: Ja, lekker.
1: Maar niet te veel
2: Nee.
0: Oh, anders. Bluff. Bluff wordt er gezegd door Rick op de radio. Nou, Rick, deze twee uur radio maken. Ik kan je vertellen, het voelt als al 5 uur radio maken met de systeem. Ik hoop niet dat het bestuur meeluistert, want dan kan ik mijn contract inleveren.
1: Ah, nee hoor,
0: we gaan gewoon door. Even kijken, we hebben nog 2 platen die we kunnen draaien. Ik heb nog 1 plaatje en jullie moeten even ruzie maken met elkaar. Welke plaat wij van jullie twee? Zullen we Enrique Iglesias of nee, Julio Iglesias? Was het toch?
1: Nee, Eros Ramazzotti.
0: Oh, Eros Ramazzotti. Nou, daar gaan we niet.
2: Eros Ramazombie.
0: Daar gaan we.
1: Oh, Arjan.
0: Oh.
1: Het is mijn vakantienummertje, kan ik je vertellen.
2: Oh, ja. Snorri.
0: Oh ja, ja. Nou zit jij de vakantienummertje van haar Loetje even kapot te maken.
1: Ja. Al mijn herinneringen, allemaal zwart nu. Ja, dat kan toch niet.
2: Allemaal zwart.
0: Wacht even zo. Oh nee, ik heb de verkeerde. Gaan jullie maar even uitvechten met elkaar. Hè? Dan gaan in één keer de vuist omhoog naar Sabrina wilde Eros en Modi wilde ook Eros. Maar eerst gaan we de plaat draaien, die van Debbie. En Debbie zegt, ik moet wel een beetje met haar meegaan. Dit is wel echt de zomerhit van 2026. Lekker de beat erin.
2: Ja.
0: Jamaican, bam bam, hier bij Connect.

0: Je had vroeger toch ook Bam Bam van de Flintstones?
1: Ja.
0: Ja, lelijk. Bam Bam, Bam Bam. Liep hij met zo'n grote ding in zijn handen. Knuppel. Ja, ik wil er dan alweer geen knuppel zeggen. Maar, ja.
1: Knuppel uit de zak.
0: Knuppel uit de zak. Knuppel, nou.
1: Niet? Nee, dat is ezeltje strekje, tafeltje dekken, knuppel uit de zak. Dat is het sprookje.
2: Ja,
1: kennen
2: het wordt een educatief programma, dames en heren.
1: Nou ja, zeg. Dan, hebben jullie wel kinderverhaaltjes gekregen vroeger?
0: Nee.
1: Nou.
0: Nou wel, ik had wel een kinderverhaaltje, was een repelsdeeltje. Niemand weet dat ik een repelsdeeltje heet.
1: Oh, yeah.
0: En dan stond je zo bij dat vuurtje te dansen. Jij kent dat niet. En heb je wat over mij te zeggen? Ja, wat is dit dan? Ja, en de snorkels had je vroeger ook.
1: Oh, ja,
0: ja, ja, ja. Dan kreeg je toch wel zo'n verhaaltje dat zo'n man die zit dan in zo'n bootje. En dan dat verhaaltje vond ik altijd wel grappig.
1: Dat voorverhaaltje?
0: Ja, zie, voordat de snorkels begonnen.
1: Ja.
0: Dan,
1: ja,
2: is dat verhaal van kapitein Ortega toch gebeurd?
0: Ja, die ja! Ja, precies. Heerlijk toch? Ja, heerlijk, heerlijk. Smurfeland is dat, nee? Snorkeland? Het Snorkeland toch?
2: Snorkelsmurfeland.
1: Ja, maar als je het deuntje draait, dan weten we het direct allemaal.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, de tijd verliet voorbij als het gezellig is. En ik kan je vertellen, het was heerrete gezellig vanavond. Ook aan de mensen in de chat te zien. Superleuk dat jullie er waren.
2: Ja, leuk dat we er mochten zijn.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, je weet dat jullie zijn altijd welkom. De deur staat altijd open hier.
2: Wow.
0: Arjan, bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Loetje, bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: En we gaan afsluiten met jouw plaat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Van Eros Ramazzotti.
0: Ja.
1: En jij mag de titel opnoemen, want ik kan niet zo goed Italiaans.
0: Eros Ramazzotti. Niet alleen, hè?
1: Niet alleen?
0: Nee, hij doet het samen met Tina Turner.
1: Ja, klopt. Ja, zeker.
0: Sabrina, let op. We hebben een Italiaanse luisteraar. Sabrina. Cose della vita.
2: Hoppa.
0: Sì. Comprensi da proprietà. Che la prima rendiente è per conniente o pariente a connette.
1: Prego.
0: Fantastico amore, ma c'è bella. Sì, signore. Sì, sì, sì.
1: Ciao bella.
0: Pizza, pizza. Ja, geen pizza ananas, hè? Dat mag dus niet.
2: Nee.
0: Mensen, bedankt. Tot volgende week dinsdag tussen 7 en 9. Dan zijn we hier weer bij Connect. Tot dan. Dag hoor.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de redden op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. En bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het is behoorlijk bewolkt, maar in de loop van de avond klaart het vanuit het westen op en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Het blijft droog en het waait nauwelijks. In de ochtend schijnt de zon volop en in het noorden kan een enkele bui vallen. 'S Middags overheerst de zon met een kleine kans op een bui. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. 'S Avonds klaart het op en het blijft droog. De komende dagen blijft het zonnig en droog. Alleen donderdag kan er wat neerslag vallen. De middagtemperaturen liggen tussen de 22 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. En voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Éclat.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen 5-voudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Engelse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is met name bekend door zijn rollen in de films van Harry Potter en Indiana Jones. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. En een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat, net over de Duitse grens bij Emmerich, van de weg raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Engelse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is met name bekend door zijn rollen in de films van Harry Potter en Indiana Jones. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Grimform. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. En een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat, net over de Duitse grens bij Emmerich, van de weg raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Engelse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is met name bekend door zijn rollen in de films van Harry Potter en Indiana Jones. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrimform. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. En een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat, net over de Duitse grens bij Emmerich, van de weg raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. Dit is Connect.